0: maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Rachel Tessel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Tessel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Tessel.
3: Het beste van het eiland. Radio Tessel.
0: Dit is Radio Tessel. Non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend en dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

dit is al luisterd hier naar Bruno Mars, Finest. Daarna The Dutch, This Is Welfare. En Wax, Bridge to My Heart. Straks krijg je Nick Jonas en Cat Punch. Maar voor die tijd kan ik je nog even wat kwijt bij je. Natuurlijk. Elke werkdag tussen 9 en 10 is jouw favoriete muziek op Radio Texel te horen in Doe Het Lekker Zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen.

0: Nick Jonas op Radio Texel 106.1, Cat Punchy. Je luistert naar Radio Texel en het wordt tijd voor het Waddenberoep Nieuwsoverzicht. Het Waddenberoep Nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenberoep.nl. Ik nodig je uit om dat zeker te doen.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Hier volgt een hele kleine selectie. Dividend met een doel. Tezo schenkt niet uitgekeerd dividend aan huis van Tal.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland, nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

De meest muzikale frequentie van de Wadden heb je kunnen luisteren naar Anastasia en Sick and Tired. Op Radio Texel was dit het eerste uur Struisvroeg, maar niet getreurd. Straks na 8 uur is er nog een uurtje Struisvroeg. En ik laat jullie tot die tijd alleen met Earth, Wind and Fire in the Stone.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
3: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
2: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
4: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
2: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Op jouw eigen lokale radio, Radio Texel. Live vanaf het eiland Texel. Hoorde je Michael Gray in The Weeknd en Niall Horan met Slow Hands. Blijf luisteren naar Radio Texel, want op Radio Texel kan je elke ochtend luisteren naar het programma Wat een Macchiato tussen 10 en 12 met Rob van Leeuwen.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland, nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

de meest muzikale frequentie van de Wadden. 106.1 muziek voor iedereen. Of misschien wel via de stream www.radiotessel.nl. En natuurlijk DHB Plus in de Noordkop als Waddenbroek. Hoorde je? The Black Eyed Peas en Where is the Love? We luisteren naar Radio Texel. Dit is het einde van de tweede uur Struis Vroeg. Maar we hebben nog veel meer leuke programma's. Onder andere Doe het Lekker Zelf.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel, de Waddenomroep.

Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Texels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen. 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Muziek van Madonna om mee te beginnen, altijd goed. Madonna uit 1985 hoor je in To The Groove. Hartelijk welkom bij Wadda Macchiato tot aan 12 uur, 2 uurtjes van L. En we gaan koffie drinken natuurlijk. Ja, net 10 uur geweest, de tweede bakkie. Dat doen we er nog bij met de koek en Scouting for Girls. Every

Muziek van de Dijk, Laaiend Vuur, daarvoor de Sugar Babes met Round, Round, Round uit 2002. En de Dijk, Laaiend Vuur, was uit 1994. En nog verder terug in de tijd met een lekkere zwoele afzakker van Johnny Nash. In 1986 maakte hij het zwoele Rock Me Baby.

Je hoorde Evanescence met Afterlife uit de serie die je op Netflix kan vinden, Devil May Cry van 2025. Ga naar het weerbericht met Peter van der Struis om 11:30 en dat doen we met deze van het goede doel. Alles draait om de eenvoud.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.
3: She sang to me, je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

is het zelf hier, hoor je van Claude. Daarvoor Cock Robin, Just Around the Corner. Dit is Psy met Gangnam Style. Erachteraan Wang Chung, waar we het een beetje zien is. Met Everybody Have Fun.

Muziek van Wang Chung. Everybody have fun tonight. 1986 was dat een hit. Je luistert aan Radio Texel, de Waddenomroep op de 106.1. En natuurlijk via de streamingsdiensten, waar dan ook op het wereldwijde web kun je naar ons luisteren. Hartelijk welkom als je net staat afgestemd. Straks heb ik voor je Martha and the Muffins, Echo Beach. Maar eerst deze van Curiosity Killed the Cat. In één keer goed. Down to earth.

Live. Je zingt hem van voor tot achter mee, deze van Bon Jovi, It's My Life. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Dat doe ik met Hathaway straks. What is Love? Maar eerst Eric Clapton, Call Me Daddy.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyad, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyad opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Van 11 tot 12. Wat een macchiato.
5: 11 uur geweest, een paar minuten eroverheen. We horen het landelijke nieuws, het wereldnieuws en natuurlijk ook het weerbericht. En ja, de komende dagen is het een beetje wisselvallig, een beetje regen, een beetje zon, een beetje van alles wat. Ook van alles wat, natuurlijk in het tweede uur van Wat een macchiato, van alles wat aan muziek. Heb ik het dan over Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul zie ik staan. One Republic, Counting Stars, Kelly Clarkson komt er ook aan. En deze van de Doobie Brothers. Dit is The Doctor uit 89.

Modern Talkings komen uit Duitsland vandaan van een aantal hits. Dit is er eentje van You're My Heart, You're My Soul in 1985. Straks Niall Horan met Heaven, maar eerst Debbie Gibson.

A Town Called Mellis, je hoorde de Jam. En ik moet even vermelden dat Radio Texel ook te ontvangen is op DAB+. Dus als je op Texel rijdt, je komt van de boot af, druk even je DAB+ knop in en zoek even naar Radio Texel. De Waddenomroep. Waddenomroep staat er, geloof ik.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland, nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.

Muziek van Bryan Adams, I'm Gonna Run To You. Daarvoor het weerbericht met Peter van der Struis. Dankjewel Peter. En we gaan straks verder met Duncan Lawrence hier bij Wadda Macchiato met I Do uit 2023. Maar eerst ga ik Ben Saunders voor je draaien. Een van de nummers die hij heeft opgenomen in zijn carrière was deze. If You Don't Know Me By Now.

Muziek van Rockwell en Somebody is Watching Me. Ja, tegenwoordig, als je in de auto zit, dan word je aan alle kanten bekeken. Want overal zie je tegenwoordig camera's staan. En niet alleen om je snelheid te controleren, maar ook om te kijken wat je in je auto doet. In Nederland is geen specifiek verbod voor het eten of drinken achter het stuur. Je bent dus niet echt strafbaar. Tenzij je er een zootje van maakt en je auto niet meer echt onder controle hebt, dan kun je een boete krijgen op basis van artikel 5 van de Wegen- en Verkeerswet. In het buitenland is het echter anders. In Frankrijk, Spanje en België zijn ze veel strenger. Daar mogen agenten je direct een boete geven van 35 tot 135 euro voor het eten van een broodje, het opsteken van een sigaretje of het bijwerken van make-up achter het stuur. Zelfs als je stilstaat voor het rode stoplicht, kan je daar gaan. Dus we zijn in Nederland eigenlijk best wel een beetje coulant. Meer kun je lezen op amwb.nl voor allemaal van dit soort boetes in het buitenland. We gaan verder met Robin Thicke, met Pharrell samen en de Blurred Lines.

Muziek van Salt and Pepper en Twist and Shout uit 1988. En daarvoor Robin Thicke met Pharrell. Samen nog een keer de Blurred Lines. Het is bijna 12 uur. We gaan lekker lunchen met z'n allen. Eet smakelijk alvast. Ik hoop dat je in ieder geval eventjes een momentje voor jezelf hebt. Een half uurtje, een kwartiertje, half uurtje. Eventjes even niks. Vind ik altijd wel lekker. Even een beetje even niks. Ja, toch? Ik wens je een hele fijne middag. We gaan besluiten met Lotje. En dat doen een heleboel mensen. Onder andere Jopke van Doppenburg. Orno Ons. En UVS. En NVVSU. Maar ook Roeland Belen. Nou, een hele grote groep. En die zingen allemaal over Lotje. Nou, hele fijne middag. En wat mij betreft graag tot morgen. Hoi.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Radio Texel. 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Ik ga

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Ik

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: no way back home.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 8 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en met enige regelmaat een bui. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 5. Een paraplu of regenjas komt vandaag goed van pas. Kortom, ook op Vlieland nat en koel najaarsweer met een vrij krachtige wind.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Goedenavond.
1: Zijn we weer.
0: Welkom.
1: Country Time met Sini en met Anneke. En weer in de Thijshuizen. Ook had erbij geschreven editie nummer 228, Thijshuis nummer 3.
0: Ja, dat is natuurlijk nu ook een nieuwe
1: notering. Ja, gaan we ook tellen. Ja. En we zijn zomaar de herfst ingerold vandaag, vond je
0: nou,
1: niet?
0: Nou, best wel. Ja, het scheelt de jas bij gisteren gewoon. Ja, gisteren zat ik gewoon nog lekker buiten een bakkie te doen. En ik denk, poeh, het is hier lekker warm. Nou, vandaag.
1: Ik heb nog gefietst zonder jas gisteren.
0: Was het, ja, ik ook. Vandaag was het niet meer te doen.
1: Nee, het moet bijna de centrale verwarming weer aanzetten.
0: Nou, zo gek is het nog niet bij mij.
1: Nou,
0: maar
1: het holt hard achteruit. Want gisteren deed ik even kijken hoe warm het was in huis. Toen zat het nog boven de 22. Vanmorgen was het al 21.
0: Oh.
1: Dus het gaat per graad per dag achteruit.
0: Nou, de helft van 63 komt eraan, heb ik al in de gaten.
1: Ja, voor je het weet kun je je schaatsen weer slijpen. Ja,
0: zeker.
1: Ja, waar zijn we mee begonnen?
0: We zijn begonnen met Post Malone en Ernest. Een duet tussen de twee heren. The Devil I've Been, afkomstig van het album F1 Trillion van Post Malone. En het nummer gaat over liefde, redding en verandering van levensstijl. En de centrale gedachte is dat de mannen nog steeds van een feestje houden, maar hun wilde haren wel wat kwijt zijn, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay. Altijd leuk. Ernest vind ik altijd leuk.
0: Ja.
1: Ja. Het nummer met het meest bekende intro uit de countrymuziek. En dan heb ik het over de... Ja, het lukt niet zo goed meer bij mij. Nee, vanwege de reuma in de vingers gaat het niet meer zo lekker. Maar zodra we dat laten horen, weet iedereen dat we het over de...
0: King of the Road
1: hebben. Roger Miller.

0: Ja, en die laatste knippende vingertjes waren live.
1: Die eerste knippende vingertjes ook.
0: King of the Road van Roger Miller.
1: Mark Wills, die scoorde in zijn carrière meer dan 19 Billboard country hits, waaronder de nummers Don't Laugh at Me en Wish You Were Here. Maar 19 Something is zijn grootste en langste genoteerde nummer 1 hit op de Billboard country charts. Het nostalgische nummer roept herinneringen op aan de jaren 70, 80, onder andere de Rubik's Cubes, Pac-Man en Star Wars. Je kent het allemaal.
0: Van niet spelen.
1: Nee.
0: Nee. Ik was nooit zo van de Pac-Man en zo. Nee, het boeit me niet, dat soort spelletjes.
1: De Rubik's Cubes ook niet?
0: Oh nee, ik heb ooit eens zo'n ding gehad. En toen weet ik dat Bertus een keer helemaal heeft uitgeschreven hoe je hem weer heel moest maken.
1: Klopt.
0: En ik ben nooit verder dan de tweede rij gekomen.
1: Nee. Oh, door Bert's handleiding kon ik hem helemaal maken, inderdaad. Nee. Dat wel.
0: Nee.
1: Dus ja, ik heb daar wel goede herinneringen aan.
0: Nee, ik niet. Had er niks mee.
1: 1917 something.

0: 19-something van Mark Wills.
1: Vond trouwens het andere nummer van hem vind ik mooi.
0: Ja, maar dat is ook een, hoe zeg je dat?
1: Ballad.
0: Een inhoudelijke meer tekst.
1: Ja.
0: Hoe zeg je dat? Dat heeft meer emotionele waarde.
1: Ja, dat. Maar die vind ik wel mooier. Zijn grote doorbraak kwam met Long Black Train uit 2003. Het was de titeltrack van zijn debuutalbum en dat maakte hem bekend in de countrywereld. Zijn grootste commerciële hit daarna was het welbekende Your Man uit 2005. Dus inmiddels alweer 20 jaar oud en 5 keer platinum heeft hij opgeleverd. En we kunnen het eigenlijk dus wel al gewoon een klassieker noemen.
0: Best wel, ja.
1: Kijk, niet klassiek zoals uit de jaren 50, 60, maar...
0: Hij is ook op leeftijd inmiddels.
1: Ja, 20 jaar is toch alweer een heel eind. Maar geen van beiden is het vanavond geworden, want we gaan voor het iets vlottere Would You Go With Me van Josh Turner.

0: terwijl jullie luisterden naar Josh Turner, Would You Go With Him, hebben wij hier even nek oefeningen
1: Ja, van die kalkoen.
0: Voor Mrs. Chin en Mrs. Doubletree. Ik vertel het Ginny, ik doe ze tegenwoordig ook op de fiets.
1: En mensen...
0: Het ziet er niet uit als je denkt, wat is ze aan het doen?
1: Van, die heeft een knippertje gehad? Nee.
0: Nee, ik ben oefeningen aan het doen om de double chin weg te krijgen.
1: Nou, ik zou zeggen, we gaan foto's maken.
0: Ja, maar je
1: maken.
0: Ziet het al een beetje, toch?
1: Dan kunnen we vergelijken over een weekje of twee.
0: Ja, dat is goed. Dat doen we straks even.
1: Ja. Ja. Morgan Wallen heeft zichzelf weer in de spotlights gezet. Wel een goede dit keer, hoor. Geen toerstafels of stoelen neergegooid of
0: is
1: zo.
0: Is hij trouwens ook al aan de vrouw?
1: Nee.
0: Nog steeds
1: nee,
0: niet?
1: Nee, nog steeds niet. Mm. Nee, nee. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht, Last Thing You Need. En dat nummer is de officiële soundtrack voor het, even blaadje omslaan, spel GTA, oftewel Grand Theft Auto geworden. Ken je dat hoor?
0: Nee, maar wat zijn ze daar allemaal aan het doen, joh?
1: Stop,
0: dat is leuk
1: afstoffen,
0: dat
1: we
0: hier nou een heel groot raam hebben. We kunnen dus alles zien, maar hun hebben ons niet gezien.
1: Oh, denken ze. Maar aangezien GTA heel hoog op het gamerslijstje staat, wordt het natuurlijk weer een goede promotie voor Mr. Morgan Wallen.
0: Ja, maar het is dus toch een nieuw spel,
1: ja,
0: van GTA.
1: Ja, het nieuwste spel van GTA, ja. Inderdaad. Dus,
0: ja, daar had Liam het over. Die wilde een nieuwe PlayStation, want die had een 4 en dat moest dan weer een 5 worden. En
1: ja, een nieuwe PlayStation 5 is er altijd, hè.
0: Oké, okay, ja, ik ben er gewoon niet in thuis,
1: nee.
0: Net als Pac-Man.
1: Nee, ik heb het in de gaten.
0: Nee.
1: Maar goed, ik ben nog steeds nummers van zijn laatste album aan het ontdekken, aangezien dat het natuurlijk heel veel waren.
0: 34.
1: En heb ik toch altijd iets langer nodig om nummers op me te laten inwerken. En ik heb een nieuwe favoriet.
0: Okay.
1: En dat is deze. Leaving is the least I could do.
0: Nou, we gaan het meemaken.
1: Ja.

0: Morgan Wallen, liefde is de liefste I can do.
1: Nou, ik ben niet omvergeblazen.
0: Dat weet ik. Jij bent daar niet zo van. Ik wel.
1: Nee, ik ben niet omvergeblazen. Het country trio is inmiddels het country duo geworden.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Linda Ronstadt, ja. Emmylou Harris en Dolly in Loving Memory. Er schijnt trouwens bijzonder oud materiaal te liggen wat nooit officieel is uitgebracht. En een deel van de onbekende opnames is afgelopen jaar al verschenen. Maar er lijkt en blijkt nog meer in hun archief te zitten. En sinds het overlijden van Dolly is de belangstelling naar die nummers weer flink toegenomen.
0: Oh, dat duurt niet lang. Er komt er weer natuurlijk een nieuw album uit.
1: Dus...
0: Ja.
1: Er kan nog best eens een muzikale verrassing
0: Dus altijd
1: komen.
0: Zo, als mensen doodgaan, komt er in één... Vindt er van

0: Those memories of you brings back memories.
1: Nou, zeker wel.
0: Ja. Even kriebeltje.
1: Hadden we al Kate Moore, Justin Moore, nu hebben we ook nog een McCoy Moore. En geven alle zijn familie van elkaar. Gewoon een veel voorkomende naam in de Verenigde Staten.
0: Nou, ik vind McCoy niet een hele veel voorkomende naam.
1: Nee, Moore, schat.
0: Ja, Moore dan. Maar McCoy, je zou maar McCoy heten van voren.
1: Dat klinkt meer als een achternaam.
0: Daarom?
1: Ja, ja. McCoy Moore. Nou,
0: McCoy Moore.
1: Ja, het pekt wel lekker.
0: Als je het snel zegt, McCoy Moore.
1: Ja, het klinkt snel en dynamisch.
0: Nou, dat vooral.
1: Deze meneer die staat bekend om zijn moderne countrygeluid met neo-traditionele invloeden en een relaxed Florida vibe. Every single summer.

0: Every Single Summer with Me, McCoy Moore.
1: Het was een korte zomer.
0: Nou, voor hem wel, voor mij niet.
1: 2:16. Ja. Erg korte zomer. Ik moet eerlijk bekennen, hoe meer nummers ik hoor van Midland, hoe jammer ik het vind dat ik ze niet ben gaan kijken live toen ze bij Country stonden. Was het vorig jaar of het jaar ervoor alweer?
0: Nee, zo weer 2 jaar geleden.
1: Alweer 2 jaar terug, ja. Hè? Ja, achteraf had ik daar
0: misschien
1: toch...
0: alweer 3 jaar geleden zelfs.
1: Nee. 23 ben ik toen geweest.
0: Nou, we zijn 26 inmiddels.
1: Ja, dus 24, het jaar daarna, was dan 2 jaar geleden.
0: Ja, maar ja. Ik heb voor mijn gevoel is het al langer geleden.
1: Nee, 23 was ik heen en het jaar erop stond Midland er als podium.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat zou dan 2 jaar geleden zijn.
0: Nee, ik dacht dat je bedoelde, zeg maar, dat je er was, dat je hem toen niet gezien hebt. Maar.
1: Nee. Want ze kwamen het jaar daarna, waren ze als hoofdact.
0: Ja, hoofdact.
1: Ja. Maar goed, ik vind het wel achteraf wel jammer. Want hoe meer liedjes ik van ze hoor, denk ik, oh ja, ook leuk. Ja, ook leuk. Ook weer leuk. Ze staan trouwens volgend jaar wel in Country to Country in Engeland.
0: Ja, vanzelf.
1: En in Duitsland.
0: Vanzelf.
1: Maar niet in Nederland.
0: Net als Mr. Riley Green.
1: Ja, ook. Ja. Ja. Nou, dit is 14 Gears van Midland.

0: 14 gears, en dan, dat zijn 14 versnellingen. Dan zal hij het niet over zijn Puch Maxi hebben.
1: Denk ik toch niet, nee.
0: Het zal wel iets stoerder zijn.
1: Ook geen Thomas, want die had er maar twee. De man, de king, de king of country, ja. George Strait. Hij is wel extreem loyaal, hoor, die man. In de muziekindustrie, die bekend staat om veranderende bands en zakelijke breuken, houdt George zijn hele professionele carrière al bij dezelfde platenlabel. Nou, het is best lang dus
0: ja,
1: al.
0: Ja.
1: En hij treedt al sinds 1975 op met exact dezelfde begeleidingsband.
0: Maar niet in de Grand Ole Opry.
1: Nee, dat doet hij niet aan.
0: Nee.
1: Hij is inmiddels ook al 54 jaar getrouwd met zijn high school liefde Norma. Dus als hij geen trouwe meneer is, weet ik het ook niet meer.
0: Nee, nou, maar dat doen ze wel goed. Want die zie je ook nooit in de publiciteit ergens, hè?
1: Nee, nee.
0: Dus net als de vrouw van Alan Jackson. En, nou ja.
1: Achteraf. En dan hou je er dus het langst vol.
0: Nou, dat blijkt.
1: Check yes or no, George Strait.

0: Yes or No van Mr. George Strait.
1: Ja, Alan Jackson werd wel genoemd, maar als er iemand in Uden is die bijvoorbeeld iets wil horen van Alan Jackson, dan moet hij dat doorgeven, toch?
0: Ja, daar staat dit keer niet in ons lijstje voor vandaag.
1: Nee. Dus hij werd inderdaad alleen genoemd.
0: Ja.
1: Maar een verzoeknummertje kunnen we er altijd natuurlijk tussen schuiven. Hij begon al een klein beetje.
0: Ja, ik hoorde hem al, ja.
1: Ik was iets te laat met...
0: Poefje.
1: Maar we gaan terug in de tijd, ver terug in de tijd. 1958, om precies te zijn. 10 jaar voordat ik geboren ben. Toen werd Guess Things Happen That Way van Johnny Cash en de Tennessee Two voor het eerst uitgebracht. Maar er bestaat nog een andere opname en die komt uit 1969. En daar zingt Jan Contant het samen met Bob Dylan.
0: Oh.
1: Ja, en die opname is pas sinds 2019 officieel uitgebracht. Maar vanavond gaan we voor de oudste versie. Guess Things Happen That Way. Moet ik er wel aan doen.

0: De Tennessee Two was van de Badoo Badoo?
1: Ja, ik zou net zeggen, dat was de Texel Two. Wij deden ook mee.
0: Ja, dat is waar, wij deden ook.
1: Ik deed mee.
0: Ja, ik ook. Nou, ja, het was tweestemmig.
1: Niet meer dat de dingen zo open stonden.
0: Nee,
1: toen,
0: nee,
1: niet
0: toen
1: mee.
0: Even niet. Nee. Het nummer I Ain't No Cowboy van Luke Combs werd al in 2023 geschreven, maar kwam in maart 2026 pas uit. Het werd geschreven tijdens een hele drukke tour en is bewust op de planken blijven liggen voor een goed moment. En dat was als promotiestunt voor zijn nieuwe album The Way I Am, dat afgelopen maart uitkwam. Het nummer is samengeschreven met nog een andere bekende collega-artiest. Weet jij toevallig wie?
1: Luke Bryan?
0: Nee, denk in de cowboy way.
1: Riley Green?
0: Nee, die is niet de echte cowboy, hoor. Die doet er zo.
1: Colter Wall.
0: Nee.
1: Die is een echte cowboy.
0: Ja, ook. Maar er is nog een echte cowboy voordat hij ging zingen.
1: John Wayne? Clint Eastwood?
0: Nee. Cody Johnson.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: oh,
0: Kojo.
1: Kojo.
0: Hij ja. Ain't no cowboy.
1: Ja, oké. Okay. Kan niet.

0: hij ain't no cowboy van Lou Kamps.
1: Ik wou ook wel dat hij dat was.
0: Ja.
1: Was hij, had hij misschien niet zo'n buikje gehad en was hij wel lekker.
0: ik zeg niks.
1: Jij zegt John Mayer heeft 2 albums uitgebracht die duidelijke country-invloeden heeft. En dat is Born and Raised uit 2012 en Paradise Valley uit 2013. En toen ik het volgende nummer hoorde, dacht ik dus dat het van een van die 2 albums moest komen. Want het zit een behoorlijke country vibe zit erin. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het komt dus echt van een soft rock, pop rock album met de naam Zop Rock. S-O-B.
0: Oh.
1: Zop Rock. I Guess I Just Feel Like, heet hij. John Mayer.

0: John Mayer. En die staat natuurlijk ook bekend vanwege zijn virtuose gitaarspel.
1: Ja, wat
0: en daar hebben we de laatste anderhalve minuut van mee mogen genieten. Maar ja. Ik vind dit minder storend dan die keiharde gitaarsolo's in bijvoorbeeld rocknummers en zo. Die kan ik nooit zo.
1: Ik vond dit ook te lang.
0: Vond je dit ook
1: ja,
0: te lang?
1: Ja, dit vond ik
0: ja,
1: ook.
0: Ik vond het nogal meevallen.
1: Waar de meeste mensen in romantische situaties de lichten graag uitdoen.
0: Ja, ja.
1: Wil Kevin Powers dat het licht graag aanblijft? Want hij wil zijn partner volledig zien en bewonderen. Why would I want to be in the dark when that body you've got is a damn work of art?
0: Nou, dat was 50 jaar geleden. Nou overdrijf ik. 35 jaar geleden.
1: Ik had ook al, nu mijn lijf is inmiddels ook een aardig kunstwerk met allemaal hobbels en bobbels. Maar doe mij dan toch maar het licht uit.
0: Ja, mij ook.
1: Leave the lights on.
0: Oh, hij mag aan.
1: Hij mag aan.

0: We leave the lights on. Kevin Powers.
1: Ik ben wel blij dat wij geen bewegingsbelichting hebben, zeg maar. Dat wanneer je beweegt, zolang je beweegt, dat het licht dan aangaat.
0: Ja, nee, dat doen wij niet aan. Ik ga zelfs in het donker te piezen 's nachts.
1: Zo min mogelijk licht.
0: Ja, dat. Want dan word ik wakker, daar hou ik niet van. Maar dat levert nog wel eens wat...
1: Maar goed dat je dan boven kan plassen.
0: Ja, dat wel. Maar er ligt nog wel eens een kat voor de been. Of dat er een deur half dicht staat. Het is ook niet
1: of
0: altijd...
1: een pantoffel voor de been.
0: Ja, het is best wel eens tricky.
1: Het eerste uur zit erop. We blijven nog...
0: Even een uurtje plakken.
1: Dus tot zometeen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom terug, tweede uur Country Time met Sini en met Anneke.
1: Nog steeds.
0: Nog steeds. En we zijn begonnen met de Mudlickers,
1: Sini.
0: En Fast as Fuck is de titel. En het klinkt verdacht AI-achtig.
1: Ja, ik ga ervan uit dat het wel is.
0: Maar er is geen bewijs van.
1: Oh.
0: Nee, dat het daadwerkelijk met AI gemaakt is. Tenminste, ChatGPT kan niks vinden.
1: Oh.
0: En wat daarop wijst. Maar als het loopt als een eend, kwaakt als een eend, dan
1: is het waarschijnlijk een postduif.
0: Dus als iets de kenmerk heeft van AI, dan is het waarschijnlijk ook AI. Maar dat gezegd hebbende, ik vond hem wel heel leuk. I'm fast as fuck, boy.
1: Hij zou willen dat ze hem bedrogen had, zodat hij een reden had om boos op haar te zijn. Maar het is volledig zijn eigen dikke stomme schuld. Dus hij reageert de pijn op zichzelf af. Heet mijzelf een white flores.
0: Dat is stom.
1: Ja, best wel.
0: Als die ander toch vreemd is geweest, dan heb je toch...
1: Nee,
0: heb
1: dat je... had ze het maar gedaan. Dan had hij een reden om boos te zijn. Dat heb ik niet gedaan.
0: Ah, hij heeft het gedaan.
1: Nee, hij is toen niet vreemd gegaan. Hij heeft het gewoon uitgemaakt. Hij was gewoon niet slim.
0: Oh, zo'n liedje.
1: Ja.

0: hate myself van White Floors.
1: En Martin heeft onze suggestie om dan maar een verzoekje aan te vragen
0: aangenomen.
1: Of
0: zeker.
1: Ja. Dus nu speciaal voor Martin, zelf uitgezocht.
0: Denk het wel.
1: Jij hebt hem opgezocht.
0: Ik heb hem opgezocht,
1: Martin heeft hem uitgezocht. Tonight I Climbed the Wall van Alan Jackson.

0: Alan Jackson, speciaal voor Martin in Uden.
1: Ja.
0: En Riet, denk ik, vond hem ook wel leuk.
1: Ja, ga ik wel vanuit.
0: Oh, ik mag
1: jij mag
0: een keer.
1: Hoor. Ja, ja.
0: Het is niet zijn nieuwste nummer, want dat is Coming Soon to a Honky Tonk Near You. En dat doet hij samen met Midland. En die is uitgebracht op 17 september vorige maand. Dus die heb ik in de lijst van volgende week al vastgezet. Maar dit is Lucky van Jade Eagleson. En die kwam uit in 2019. Ik heb me er erg makkelijk vanaf.
1: Ik heb het hoor.
0: Maar dat heb jij ook.
1: Nee, ik heb hele verhalen.
0: Nee, zie niet.

Why? How did I get so ill? You

0: Vraag jij jezelf dat ook wel eens af?
1: How am I so lucky?
0: How did I get so lucky?
1: Nee.
0: Nee, niet dat je zo'n geweldige oudere zus hebt. Dat vraag je jezelf nooit af?
1: Nee.
0: Nou, dat is dan toch jammer.
1: Ik zal alles even aan Gemini vragen of dat de bedoeling is.
0: Ja, dat is weer een bammer.
1: Ja, de mensen vragen zich natuurlijk al af.
0: Waar blijft die countryklapper?
1: Ja, het is inmiddels al oktober. Wordt het niet eens tijd voor een nieuwe countryklapper?
0: Jazeker.
1: Ja, wel hè?
0: Jazeker, ja.
1: We hebben er eentje gevonden. En de keuze is dit keer gevallen op Chase Rice. En het nummer heet Connie Lou. En het nummer is een eerbetoon aan zijn moeder. Hij heeft ooit al een eerbetoon aan zijn vader geschreven, een song. En nu is het de beurt voor zijn moeder. En het verhaal vertelt hoe zijn ouders elkaar eind jaren 70 ontmoeten op een rodeo.
0: Weet je ook hoe dat nummer over zijn vader heette?
1: Dat wist ik wel. En dat ik het las, denk ik, ja, die ken ik ook. En dat heb ik niet opgeschreven.
0: En nu ben je het vergeten.
1: Ja. Jammer.
0: Ja.
1: Connie Lou.

0: Adam Cowgirls zijn.
1: De nieuwe country klapper voor oktober.
2: Ja. En hopelijk haalt hij het wel meer dan twee keer.
1: Vast wel.
2: Kelly Rose is een van de vele nieuwe sterren aan het country muziek firmament en werkt helemaal onafhankelijk. Ze heeft geen grote PR-machine of platenlabel achter haar naam staan, maar toch heeft ze inmiddels wel meer dan 50 miljoen streams en ruim 2 miljoen volgers opgebouwd. En het schijnt dat ze volgend jaar dus naar Nederland komt, naar de Melkweg in Amsterdam.
1: Ja, klopt. Ik heb het al ergens...
2: Had je al een keer
1: ik heb
2: gezegd?
1: Het al een paar keer... Nee, maar wel gezien, voorbij zien komen.
2: Volgende nummer is Just Having One. En soms heb je een eentje gewoon genoeg. Qua drank is dat helaas bij mij niet het geval.
1: Mannen?
2: Qua mannen daarentegen wel. Just Having One. Kelly Rose.

0: Nou, dat doe ik ook. Eén voor één.
1: Eén voor één. Ja, ik zet er geen drie naast elkaar.
0: Nee, dat niet. Nee. Het blijft er niet bij één, maar ik doe wel één voor één.
1: Dat is wel het meest...
0: Logisch, toch? Ja. Ja. Nou, in Amerika, als je daar dus bijvoorbeeld naar... hoe heet dat restaurant ook alweer? Noemen ze een keten?
1: Die hebben zoveel daar al.
0: Ja, maar goed, als je dan happy hour hebt... en je bestelt een glaasje rode wijn... dan krijg je dus gelijk de tweede.
1: Dan ik ga er één.
0: Dan zetten ze er twee neer. Nee, niet de
1: Cracker Barrel.
0: Nee, want daar verkopen ze geen alcohol.
1: Ik zou het zeggen, dat is niet best. Nee, dus ontbijt gebeuren.
0: God, hoe heet die nou? We hadden het er vanmorgen nog over. Nou, kom maar op terug. Jij mag.
1: Ik mag. Een van de mensen namen voor het komende Country to Country in Rotterdam... is ook Mac Geiger. Die treedt de vrijdags in ieder geval treedt hij op. De man heeft een heel goed jaar achter de rug inmiddels. In mei bracht hij zijn debuut-EP uit, getiteld Walk in a Straight Line. En in juni maakte hij zijn debuut op het podium van de Grand Ole Opry. Hij is nu enorm lekker aan het toeren en wij draaien Walk a Straight Line.

0: Walk a Straight Line met Geiger.
1: Een van de laatste nummers van Philip Bowen. Je weet wel, die man die al zijn liedjes...
0: Met de fiddle.
1: Met de viool begeleidt. En zelfs andere nummers opnieuw opneemt met de viool erbij toegevoegd. Is het nummer Carolina Wren.
0: Wren?
1: Wren. W-R-E-N. Ik denk, ik spel het maar even, want... Wren komt er niet heel lekker uit.
0: Nee.
1: Zo zeg je het wel trouwens. Want ik zou niet weten hoe het anders moet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar toen bedacht ik, wat is een Carolina Wren? Wat is dat, een Wren?
0: Een omgewikkeld?
1: Nee.
0: Een wraparound?
1: Nee. Het is een dier.
0: Oh.
1: Ja. Nog meer suggesties?
0: Koala-achtige?
1: Nee.
0: Possum?
1: Nee, het is een vogeltje.
0: Oh.
1: Een winterkoninkje.
0: Oh.
1: Dat is dus een wren.
0: Hmm.
1: Net als een lark.
0: Ja.
1: Dat wisten we ook niet, maar het is ook een vogeltje.
0: Ja.
1: Een wren is dus ook een vogeltje. Carolina Wren is een...
0: Carolijnse...
1: Ja, een winterkoninkje uit Carolina.
0: Carolijnse huismus.
1: Philip Bowen.

0: Carolina Wren. Of zoiets.
1: Of zoiets, ja. Riley Greeley doet het erg leuk als nieuwe coach in The Voice of America.
0: Ja, heel leuk. Je ziet af en toe filmpjes voorbij komen op TikTok en denk ik, oh, wat is hij leuk.
1: Ja, hij doet het echt heel leuk. Ja. De andere coaches dit jaar zijn Queen Latifah, Kelly Clarkson en Adam Levine. Riley heeft vanaf de eerste aflevering duidelijk gemaakt dat hij alle opkomende country talenten naar zijn team wil halen. Dat snap ik ook. Maar ja, dit leidt tot de felle en humoristische strijd samen met Kelly Clarkson. Want die is ook een beetje van die afdeling.
0: Nou, dus een beetje boel.
1: Ja, een beetje boel wel. Dus die hebben onderling aardig wat van nee, niet voor mij, niet voor mij. En die is,
0: leuke strijd.
1: Leuke strijd, inderdaad. Want Kelly Clarkson vind ik ook een leuk type op zich. Dus
0: leuk mens.
1: Maar ik zag gisteren toevallig een TikTok-filmpje voorbij komen van een van de artiesten die meedoen. En daarbij kwam Riley Greene er even bij met zijn gitaar. En dan deed hij even dat nummer met haar samen, van gewoon als even een proefje. You don't mind if I do.
0: Ja, maar ze heeft het niet gehaald, hè?
1: Nee?
0: Niemand heeft gedraaid.
1: Oh.
0: En toen uiteindelijk tot ze klaar was, toen draaiden ze alle vier om. En, want ze had geen hand, hè?
1: Oh, dat is me niet opgevallen.
0: Ze deed gitaar spelen met een soort prothese. En toen is hij naar haar toe gekomen, omdat hij toch wel achteraf spijt had dat hij niet
1: gedraaid
0: was. En toen heeft hij dat liedje met haar gedaan.
1: Ik heb dus alleen dat stukje gezien, maar dat vond ik echt wel mooi.
0: Ja, dat was echt heel mooi. Ja. Maar, nee, ze was geen van de vier die draaiden.
1: Nou, jammer weer.
0: Spijt van
1: Ja, zijn. Nou, dat snap ik. Ja. Imagine that.

0: Imagine That van Riley Green.
1: I Recall a Gypsy Woman van Don Williams kwam uit in 1973 en was oorspronkelijk een B-kant van een singeltje. De A-kant stond het nummer Add a Way to Go en die kon ik helemaal niet.
0: Zeg mij ook niets.
1: Dus ik heb hem even opgezocht en in de lijst gezet voor volgende week. Ik kon hem inderdaad niet, maar dat even terzijde. 3 jaar later, in 1976, werd I Recall a Gypsy Woman een hit in Engeland. En Waylon Jennings vond het blijkbaar ook een heel mooi nummer. En toen heeft die het ook opgenomen. Maar vanavond draaien we het origineel van Don Williams.
2: Silver coins

haunts my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and the dance

0: ben je ook helemaal zen.
1: Zeker. Altijd als deze man zijn dingetje doet.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Glaasje wijn
1: erbij. Ik zie mezelf in een lekkere fauteuil bij het raam.
0: Chesterfield.
1: In een zonnetje zitten. Nee, niet in Chesterfield. Die dingen zitten voor een meter. Die zijn hard en stug en lelijk.
0: Eentje die al
1: ik wilde zo'n een met zo'n wolletje eromheen.
0: Ja, die moet zo'n uitgezakte Chesterfield. En dan zo'n kleedje, zo'n schot met zo'n schotsruitje. Dat je lekker kan wurmen.
1: Ik doe liever een teddystofje.
0: Mag ook. Je hebt ook wel een schotsruitje met een teddystofje, denk ik. En dan een glaasje whisky. Open haardvuurtje erbij. Knetterend, knipperend, knisperend. En dan Don Williams.
1: Ja, ja. Ik zie me zitten.
0: Ik ook. Ja. Ik zit ernaast. Ja.
1: Een van de meest bepalende rockfrontmannen van deze eeuw is Brandon Flowers. En nou zeg jij, die ken ik, man.
0: Die is van...
1: Ja.
0: De...
1: Ja, je bent bijna de helft.
0: Iets met seks.
1: Nee. De had je goed. Maar daar haalt het ook wel mee op.
0: Nee, een liedje. Is dat een liedje met seks?
1: Nee, Sex on Fire is niet van hem.
0: Nee, andere seks.
1: Nee. Dit gaat weer nergens over. De leadzanger van de band van The Killers.
0: Dat is hem, ja. Ja. Bijna seks.
1: Ja.
0: Weinig seks.
1: Oké.
0: Okay. Oh, sorry. Ja. Gaan we door.
1: Maar hij bouwt nu ook aan een solo carrière en wel meer met country en Americana invloeden.
0: Dat hebben we vorig jaar al genoemd. Ja, maar begin dit jaar.
1: Dat weet toch niemand meer?
0: Wij wel, ik wel. Ja. Ik heb hem volgens mij toen niet gedraaid. Dat hij met een heel album kwam.
1: Nou, zei die album?
0: Ja. Oh.
1: Nou, in ieder geval, het album Treasure bevat 10 nummers en Paradise is er één van.
0: I can't.
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Paradise van Brendan Flowers.
1: Van de Killers.
0: Ja,
1: die. Zie je dat ik het wel
0: niet meer vergeten.
2: Line Dance, ook typisch country. De Stipies Radio Texel Country Time. Nu met Anneke en Sini.
1: Een line dance nummer uit Den Ouden Doos.
0: Yes.
1: Met de naam Never Ending Love. Weet jij nou welke het is?
0: Zeker.
1: Ja, dat weet jij, want je kan het zien.
0: Nee, maar dat wist ik even goed wel. Ik ken zelfs een dansje nog.
1: Oh, echt?
0: Ik heb hem meegedaan nog met Jannie en Bert op hun feestje.
1: Ik ook.
0: Nee,
1: ik
0: jij,
1: heb alleen gestampt,
0: jij natuurlijk
1: denk
0: niet.
1: Ik.
0: Ja.
1: Never Ending Song of Love van Crystal Gayle.

0: Crystal Gale.
1: Ik had laatst een avondje tv voor mezelf.
0: Lekker, hè?
1: En dat gebeurt niet heel vaak. Dus ik denk, wat ga ik er eens eventjes bij pakken? Wat ga ik erin zetten? Ik heb gekozen voor een hele oude romcom. 10 Things I Hate About You.
0: Oh, leuk.
1: Met Julia Stiles en nog een piepjonge Heath Ledger.
0: Ja.
1: En in die film werd ook het nummer Even Agents Fall gebruikt. Het was de doorbraak voor Jessica Riddle. En het nummer werd de radiohit en behaalde de top 30. Dus we gaan even terug in de tijd. Naar de jaren 90.
0: Lekker.

0: Even Angels Fall.
1: Ik vind de film leuk, maar hier vind ik niks aan. Daar vind ik echt helemaal niks aan.
0: Ja, dat, ik zie net, je krijgt er een beetje een teapontje gezicht van.
1: Een frogface. Ja. Niks aan. Dus, ja. En nou zouden we nog in de ghetto van Danny Vera, die stond er nog in, maar die gaat het niet halen. En dat vind ik zonde, want dat vind ik een van de mooiste nummers van Elvis. Dus die bewaren we voor volgende week. Beginnen we daarmee.
0: Helemaal goed.
1: Dus we eindigen met Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. Zeg maar.
0: Van de westerse film.
1: Nou met z'n drieën. Mike is er ook al. Dus ik ben The Good, Mike's The Bad.
0: En ik ben The Ugly. En bedankt. Ja, met je frogface.
1: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van
5: iedere donderdag en vrijdag, de Bijna Weekendshow op Radio Texel.

Ja, we zijn er weer bij. De Rolling Stones, Start Me Up. Was natuurlijk eerst bijna weekendshow weer vanuit het... vanuit een nieuwe studio in het Thijshuis. Ja, ik ben er blij mee. Ja, ik heb natuurlijk, zaterdag heb ik natuurlijk mijn eerste uitzending ingedraaid. Als een Ever Jagger lunchshow uitzending. Maar nou weer gewoon de eerste bijna weekendshow op die donderdagavond. Wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk gewoon weer die Dobbelstones. Die pakken we er weer bij. We gaan natuurlijk even over wat bluesmuziek draaien. Want het is natuurlijk aankomende weekend blues weekend hier in Den Burg. En misschien kunnen we over iemand bellen nog. Daar ben ik misschien een beetje laat mee. Om te regelen. Maar we gaan even over... wat is er allemaal te doen? Natuurlijk, in van blues. Wat is er ook meer? Zometeen nog even een beetje wat laatste nieuws. Van het Waddennieuws. Van de Waddenomroep. Onze Waddenomroep. En we hebben natuurlijk nog wat... we hebben nog gewoon... wat jij natuurlijk wil. Ja, de schatkistplaat komt er nog aan. Wat Tesselse muziek. Want hier in Thijshuis wordt een hoop Tesselse muziek straks gemaakt. En ja, wie weet straks in de toekomst. Er moet nog even wat technisch. Er moet er nog wat aan veranderd worden. Het zou natuurlijk mooi zijn dat we straks gewoon, gewoon hier vanuit het Thijshuis. Gewoon bands, Tesselse bandjes de ether in kunnen slingeren. Dat is natuurlijk wel prachtig toch? Dat je gewoon een podium voor ze bent. Dat is hier een podium is. Maar ook gewoon dit ook een podium is voor wat de lucht in kan. Ja. Dat is heel mooi. Nou, wat wil jij horen? Kun je natuurlijk gewoon aanvragen. 0222-312-199. Dat is het telefoonnummer van Radio Tessel of slash Waddenomroep. Wat moet je zeggen? Dus welke plaat wil jij horen? Je mag hem aanvragen. Je kunt hem ook gewoon op de website van Radio Tessel aanvragen. Via rechtsbovenin zie je zo'n knop met verzoekjes. Als het goed is, doet hij het weer. En je moet je namen bijzetten en informatie. Want anders werkt het niet. Dus dan weet ik ook gelijk wie het is. Dus speciaal voor de Hello Notes fans. Ga ik deze alvast draaien voor je. Private Eyes van de Hello Notes. Beste duo uit Amerika.

Zo eerlijk, zometeen eventjes gaan we even het bluesweekend even door bespreken. Maar ja, dat doen we het eerst met een beetje bluesmuziek. Ik ga eventjes de vrijdag door spreken, zaterdag door bespreken en ook de zondag. Want er staan nog wel aardig leuke bluesbandjes. Dus ik zal ook nog even een paar muziek erbij pakken. Dus zometeen eventjes een kleine greep uit het bluesfestival van het aankomend weekend. Dus blijf lekker luisteren. Maar eerst de muziek van Faye. En is echt zo. Dat is echt zo.

0: Mr. Bruno Mars en 24's Cat Magic en daarvoor nog George Michael en Something to Save. Ja, dan zit het tijd voor een beetje, ja, een klein beetje even die last time van de Andrew Oldham Orkest op de achtergrond. Ja, we gaan even door naar vrijdag 9 oktober, het Blues Festival, wat er morgen allemaal staat. Morgenavond begint het allemaal. Het Blues Festival hier in Den Burg met verschillende horeca, waarschijnlijk in de Question Plaza. De Dieter Priest, Johnny Clarks en de Outlaws en Ricardo Grosso is een Italiaans. Er staat wat dik gedrukte letters, dat is nog iets groots. We hebben in Café de Slok nog Erik Ancon, staat daar morgen. En Gerkman en Blues Flute. De Public Grill heb ik Verhoef en Van Roon staat daar. En het Sam Gessie Band, die ga ik zo even een nummer van draaien. En de proeflokaal, de Zwaan, staat The Woods. En de bekende van de heel bekende van de bluesers, de Ruben Hoeken Band. Ruben Hoeken heb ik al eens een keer een bluesharp cursus gedaan. Toen een keer, smiddags. Eiland Mans, Bar Mans Neon 5. In de Taverne de 12 Balken, de Dr. Velvet. Daar gaan we ook zo voor van draaien, want ik vind het wel fantastisch. Even net even geluisterd. Het Schouthuis, de Wiepers. Niet te denken van de Whispers. De Wiepers. En Brasserie de Lindeboom. Dis, dat en Duda. Ik ga eens even luisteren wat dat is. Ik denk dat het weer zo'n rock'n'billy band is, zoiets. En de Kastanjeboom, Possum Belly. Dus dat is allemaal morgenavond in de... Dan hebben we ook nog in Stay OK. Is ook nog een programma. Daar is vrijdag 9 oktober is er Hipshake. Tesselse band Hipshake. En daar hebben ze 11 oktober nog een workshop. Met een workshop Guitar Box. Kun je eigenlijk Guitar Box maken. Dus daar hebben ze natuurlijk in het centrum Den Burg hebben de Canariegele Bluesdaf. Is daar nog op het overdag. En op diverse terrassen Inge Kling en Duo, glazen beleid, zijn ook nog gastoptredens. Dus er is ook nog wat gewoon buiten te doen. Maar het gaat natuurlijk om de cafés, de bands, natuurlijk met het Blues Festival. Ik dacht, we gaan pakken nou een... ik ga even de Sam Gessie Band draaien. Dat is wel echt een beetje een echte blues. Een dikke, vette, knijter blues plaat. Dus ik gooi de jingle erin.
1: De dikke, vette, knijter bluesplaat van de week.

Ja, lekker even. De Sam Gessy en hij komt dus, hij staat dus morgenavond. Staat hij in de Public Grill met zijn band samen. Dus het is zelf, Sam Gessy heeft natuurlijk al die nummers geschreven. Maar hij staat morgen gewoon lekker met zijn band, Daro. Dus ja, via, hou je echt van de Chicago Blues, dan moet je dan gewoon echt wel eventjes hem zien. Ja, we hebben natuurlijk ook nog, dat is de ja, wat ik net al zeg, dat is ook wel natuurlijk een goede band. Dr. Velvet, die staan in de 12 balken, dus die lijkt ook even te horen. Dit is een nieuwe single trouwens. Die hebben ze net pas uitgebracht. Even heel andere, weer heel andere bluesmuziek. Telefoon.

Dr. Velvet. En dus wees het alweer een nieuwe singeltje. Ze hebben ook wat wildere muziek. Ze hebben meer dansbaar. Een beetje.

Dus dat is morgenavond natuurlijk allemaal in 12 balken. Dus ja, ik zou zeggen, daar kun je wel eventjes je heupjes op los. Ja, we gaan even kijken wat er allemaal... wat er is allemaal weer dan... we pakken eventjes weer eventjes een klein beetje een dingetje, een muziekje erbij. En, hebben we nog een bluesmuziekje ergens? En, ja, even kijken. Ik heb... Ja, dan pak ik gewoon eventjes wel een... ja, dan pak ik wel eventjes weet je, een klein beetje... Andrew heeft al van alles gemaakt. Een beetje van een jazzy-achtig dingetje. Ja, blues jazz. Time is on my side. Ja, we hebben natuurlijk zaterdag 10 oktober. We hebben natuurlijk net even de... We hebben natuurlijk net, hoe heet het, gehad. Morgen 9 oktober, vrijdag 9 oktober. Zaterdag 10 oktober hebben we in de Question Plaza... Hokum Syndicate is middags al. En dan heb je s'avonds heb je daar Question Plaza, heb je daar s'avonds Luciana Heat. En het Doghouse Salmon is Mangano Times. Het komt uit België. Die gaan we zo even draaien. Café de Slok is Say What. En Jimmy Barbriari, dit is Italiaans. Dus schijnt ook wel goed te wezen. Als ik zo kijk. In de public grill hebben we Bonnie B en Ice B en Ken Badjoglu. Ja, dat is iets TR. Ik weet niet waar het vandaan komt. Proeflokaal De Zwaan hebben we 's middags Blue Street. En s'avonds hebben we daar Max Kaasjager Trio. Geen idee, dus denk iets. Kunnen eens even kijken wat dat inhoudt. Jumping Mad en is Combo heb je daar s'avonds ook nog. Eiland Bar Mans. Smiddags hebben we daar weer Robert Vossen. Ook een hele bekende van natuurlijk zeker van het Blues Festival. Die heb ik nog eens keer. Die hebben we eens keer ook een radio nog gemaakt. Met Blues Radio. Natuurlijk, met ons nog eens keer. Eiland Bar Mans hebben we ook nog. Chicago Capitals. Taverne 12 Balk hebben we nog. De Blues Town All Stars. En Schouderhuis nog de Lin en de Rattlesnakes. Die hebben ook een beetje ook die Chicago Blues. En dan een beetje in ja, een andere jasje gestompt. Een beetje met een vrouwelijk jasje. In de Lindenboom staat er de Fabulous Confritters. Dus ja, ik zei al, ik ga nog even die Doghouse Sam Blues Band. Ik dacht, ja, die wil ik nog even draaien. Nou, Going Too Long. Even een beetje rock'n'roll.

Ja, lekker even een beetje Porsche rock'n'roll op die antenne van de radio. Het is natuurlijk dat wat de omroep. Ja, Dogout, Sam en is Magnetones. Die komen natuurlijk, die staan natuurlijk gewoon zaterdagavond in de Question Plaza, s'avonds op het grote podium. Ja, en ik dacht, pak nog eventjes zondag erbij. Zondagavond heb je ook nog de Blues Band. Niet elke bar is dat meer. Het is alleen een Question Plaza over de Marine Beverlander Band. En de Blues Bones in België, dus er schijnt ook een goede band te zijn. De Café de Slok hebben we Janice, Jan Canis en Friends. Jan Canis en Friends, ja, klinkt me ook wel Nederlandse blues of zoiets. Proeflokaal de Zwanen hebben we dus middags nog Smokestack Charlie. Ik moet een beetje Smokestack leiding. Proeflokaal de Zwanen, s'avonds heb je daar Guto Conrad, die komt BR. Dus ik ken het over Brazilië, ja, geen idee. Eilandbar, Mans, Chicago Capitals en, op, en dat is 's middags en 's avonds hebben we daar Blue Stacks. Dus ja, ik ga nog eventjes die Blues Bones draaien. Ook wel een mooie plaat, even ook weer wat anders blues. Find me a woman. Find me a woman. Ja, de Blue Bones. Zondagavond in de Question Plaza. Met je Belgische band.

0: Ja, voor de Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Ja, als we het net over Blues, de Blues Festival hebben gehad. Ja, ik heb natuurlijk even een klein muziekje erbij pakken. Ja. Ja, aan de andere kant van de lijn, ik heb nog aan de andere kant van de lijn, aan de andere kant van de tafel, heb ik mijn oude collega Niels Burgman. Niels.
1: Ja, goedenavond, beste luisteraar.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed. Goed,
0: het was wel even een gedoe om binnen te komen hier.
1: Ja, ik denk om ook eens even kijken hoe het hier in de nieuwe studio erbij staat.
0: Ja, de deur was namelijk dicht. Gaat dat achter de deur open, dan gaat hij dicht, dacht ik. Maar je kan er wel tot 10 uur uit. Ja, dus,
1: ja, klopt. Ja, wij kunnen straks natuurlijk gewoon dag en nacht naar binnen.
0: Ja, straks is
1: Dat wordt geregeld.
0: Dan krijg ik een tag. En dan kan je naar binnen komen, zeg maar.
1: Ja, dat is wel fijn, want inderdaad, het is nu 8 uur en overdag natuurlijk. Ik weet echt niet hoe laat ze in de ochtend open gaan.
0: Volgens mij wel, denk ik, ook 1 uur of 9, denk ik.
1: Ja, bibliotheektijden. Ja. Heb je al een beetje tussen de boeken gekeken of had je er nog geen tijd voor?
0: Nee, ik heb... Er ligt wel een heel mooi boekje uit van Oost-Trent. Allemaal oude dingen uit Oost-Trent. Die ligt hier uit op de hoek.
1: Kijk, ja, dat is wel heel mooi, hè? Net alsof een beetje of je aan het struinen bent.
0: Ja, het is wel echt... Er zitten wel wat leuke boeken tussen binnen in de bibliotheek. Dus ja, je kent het zo dat raam en keel kijken.
1: Ja, ik vind het een mooi gebouw. Het is echt open uitstraling, zo.
0: Ja,
1: zeker. Warm, warm gebouw.
0: En ook gewoon, dat staat ook al... Het staat ook al, zeg maar, in het... alles onder één dak, eigenlijk, is het gewoon... Ja, iedereen is hartstikke blij mee. Dat was zaterdag ook met die opening. Allemaal blij gezichten gewoon.
1: Ja, want...
0: Het is nou af. Het is gewoon alles gewoon één dak. Het is makkelijk. Weet je, het is niet meer van... Ja, je wil bijvoorbeeld straks misschien een beentje op de studio wil laten horen. En dan is het ken je natuurlijk allemaal gewoon vanaf hier.
1: Ja, dat versterkt elkaar alleen maar. Weet je, de radio ook. Ja, we zaten natuurlijk aan de Warmoestraat. Ja, je weet zelf ook, je zit er soms eenzaam en alleen.
0: Ja, het is...
1: En nu zie je mensen.
0: Het is nou s'avonds, het is natuurlijk rustig, maar...
1: Ik denk wel dat het dat ook mensen zoiets hebben van... Nou, laat een keer misschien nog bij de radio even kijken s'avonds of overdag.
0: Ja, overdag sowieso.
1: En je ziet mensen straks dan met een dagprogramma, zie je ze in de bibliotheek lopen. En misschien kan je ze wel eens een heel wat leuks vragen.
0: Of, ja, je kan natuurlijk wel natuurlijk met dat soort dingen kan je wel mensen mee betrekken.
1: Dus het is wel heel fijn.
0: Maar het blijft natuurlijk gewoon radio.
1: Zeker.
0: Maar je kent natuurlijk wel gewoon met bandjes en via natuurlijk als je een band op het podium... kun je er wel met de radio wat meer bij betrokken zijn dan dat je in de Warmoestraat zit.
1: Ja, nou dat is heel fijn.
0: Dus
1: goed.
0: Dus je kan altijd binnenkomen zonder kloppen, maar je moet even wel een belletje doen.
1: Ja.
0: Dus zeg ik, dacht ik zal de dijk draaien. De dijk en binnen zonder kloppen. Een paar weken is nog, staat hij zomaar in huis, Sinterklaas. Ook zonder kloppen.

Blue Oyster Band, Skulls en de Don't Fear the Reaper. Zometeen natuurlijk het tweede uurtje gaan we nog even dobbelen met de Dobbelstones. En dan hebben we nog de Schatkistplaat. En zometeen naar het nieuwe stuk. Zo zeg ik allemaal. Blijf lekker luisteren. Zometeen het nieuws van 9 uur.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. AVROTROS trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Iedere donderdag en vrijdag, de Bijna Weekendshow, op Radio Texel.

relatie was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog.

0: Stella Lefty en Boston. Ja, prachtig mooi nummer. Ja, we gaan even wat gezelligheid doen. Dus even kijken hoor. Eerst, als het goed is heb ik je erbij. Dus,
1: ja. We zijn er. Ja. Zo, kent ja, gezellig. Ja. Herken hem ook. Jazeker.
0: Ja, een beetje wat Nederlandstalig. De man van de Nederlandstalige muziek, Niels Burgerman, oftewel DJ Froland, is er. Hij is er nog steeds. Hij zou bijna. Hij was even op mijn rondje. Even een rondje langs thuis.
1: Even een loopje. Het was nog droog. Ik denk, kom even bij kijken. Gezellig. Schuif even aan.
0: Dus ik dacht, nou, we gaan even wat Nederlandstalig doen. Dus ik dacht, ik ga van jou vragen. Wat is een leuke Nederlandstalige plaat op het moment?
1: Ja, dus toen zei ik, Jari...
0: Wat staat er in jouw top 3?
1: Jari Helligers, zei ik, hè? Met De Vloek van Barcelona.
0: Ja.
1: Ja, dan denken mensen, wie is Jari? Ja, Jari Jan Helligers. En hij is ook wel bekend van Temptation Island. Oh, daar heeft hij in gezeten.
0: Daar is hij bekend geworden.
1: Klopt, ja. Oh, okay. En hij is ook een voormalig sporter. Hij is dus nu aan de weg gaan timmeren met Nederlandstalige muziek. Hij heeft al veel platen uitgebracht. Ook een samenwerking met Monique Smit gedaan.
0: Ja.
1: En nu deze. Dit is wel... deze staat wel in mijn top 5, zeg maar, van opkomende artiesten. Ja. Nederlandstalig. Ja,
0: als je kijkt naar het lijstje ook van de Sterren NL-lijst. Dan heb je natuurlijk ook Fons Veurings hier erbij staan. En er komen ook steeds wat, weet je, af en toe weer wat nieuwe artiesten erbij staan. Weet je, Monique Smit heeft nou ook met Kido van der Graaf een nieuw nummer, Beter Af Alleen.
1: Klopt.
0: En ze hebben natuurlijk, maar je hebt ook dan weer Nu Madida van John West en Damien van Os. Dan zie je er weer tussen, dan weer wat nieuwere namen.
1: Klopt, ja, er zijn wel echt een, het is gewoon booming. Booming, hè? Ja, Nederlandstalig.
0: Ja.
1: Ja, iedereen probeert het en iedereen die gaat zijn eigen weg een beetje.
0: Ja, en je hebt altijd heel veel, zoals Cheerio, dat wordt nog steeds, dat zakt wel wat af, maar het wordt nog, hij profiteert er nog wel van.
1: Ja, Cheerio is natuurlijk een zwoele zomernacht.
0: Zal Just in de Wereld nog een kraker erover kunnen treffen? Ja.
1: Ik denk dit jaar niet meer.
0: Ja.
1: Nee, het is gewoon, voor hun is het, ja, of je gaat al meer richting de feestmaanden, of de kerst, of de Oktoberfest. Maar ja, dat had nu ook al een beetje, dan moet je ook nu de plaat al lang hebben. Hè?
0: Ja.
1: Want het is al oktober, de Oktoberfest in Duitsland zijn alweer een beetje voorbij. Dus ja, misschien een kersthit, hè? Kan ook nog.
0: Ja, of wie weet, meestal is dat altijd wel weer, net niet een kersthit. Dan moet je echt goede, ga je de serie ook niet overtreffen. Maar ja, misschien volgend voorjaar gewoon weer proberen met een nieuwe zomerhit. Ja,
1: ja zeker. Dat is zeker. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Ja, dus we gaan eventjes, mensen.
1: We gaan naar Jari, toch?
2: Hey, jongens. Ja? Het is bijna weekend. Tijd voor wat gezelligheid. De

Boom, samen met Rosso. Lekker nummertje hoor. Lekker heerlijk. Gewoon eventjes die een beetje weekend vibes. Hè? Dat doen we ook met Cici Peniston. En finally, uit 1992, terug in de tijd weer.

0: Chainsmokers en Don't Let Me Down featuring Dead. Ja. Ja, als er binnen, ja, de popquizzen, die, als ik zo kijk op Facebook, dan staan ze overal, komen ze weer tevoorschijn waar je voor je wij voor kan inschrijven. Bij elke tent hebben ze wel een popquiz eind deze maanden, de laatste maanden van het jaar. Waar je natuurlijk mee kan doen. En ja, weet je, als je dan het opschrijft en je hoort dit nummer, dan moet je natuurlijk Chainsmokers. En als je dan Don't Let Me Down featuring daar, ja, dan heb je natuurlijk gewoon weer de 3 pluspunten natuurlijk. Anders heb je vaak weer net weer. Ja, ik denk als je Chainsmokers zet en Don't Let Me Down, dat het ook wel goed is. Maar als je featuring daar, ja, dan krijg je misschien nog 4 punten. Weet je, dat is we gaan eventjes even een spelletje doen. Ja, wacht even. We gaan pakken even die jingle. Ik heb ergens zo'n leuke. Een jingle. Even kijken. Heb ik laten maken. Even, waar is dat? Waar is die ding? Oh ja, die staat hier dus. Die heb ik bij die andere map. Daar zit die. Ja, hier zit die hoor.
1: We zijn halverwege de show. Tijd voor een leuk spelletje.
0: Ja, we kennen dat leuke spelletje allemaal wel. Dat is natuurlijk deze.
2: De Dobbelstones.
0: Ooit was ik er zelf ingesproken. Ja, de Dobbelstones. Wat staat er allemaal op de dobbelsteen? Geen Start Me Up staat er sowieso op. Op 1 heb ik sowieso Folk van Madonna. Op 2 heb ik de Buggerdies met de Boom. Ja, een beetje mijn tijd van vroeger. Op 3 heb ik meer een beetje mijn vaders tijd vroeger. Black Box, Strike It Up. 4, dat is start op 3 trouwens. 4 heb ik G-Spot met Energy. Echt een wijsneus

0: En ik gooi 1.
1: Dus het is Madonna.
0: Fouk.
2: Madonna,

Oh, okay. Madonna, ja, lekker. Ja, ook een lekker plaatje altijd. Folk. En dit is ook goed. Feels. Freddie Williams, Katy Perry, Big Scene en Calvin Harris. Ik zou zeggen, pak een pil.

0: Crowded House and Don't Dream This Over. Vannacht nog aardig gedroomd.
1: We halen een plaat uit de schatkist. En deze is het geworden.
0: We gaan eens een keer even de schatkistplaat van Gerard Ekdom halen. Er even een keer eentje uit. Want die man heeft zoveel platen. Ik heb toevallig zitten in het boek te lezen. Ekdoms platenkast. Daar zitten zoveel platen in. Maar toevallig zit diezelfde ook in mijn schatkist. Lijst. Mijn schatkist zit dezelfde in. Toevallig. En laatst had ik er ook nog zelf op gestemd. Stond hij ook in mijn stemlijstje. Helaas stond hij voor mij niet in de top 3000. Maar ik weet het niet zeker. Maar de Climax Blues Band en Color Kid It Right. Heerlijke plaat.

Heerlijk nummer van de Climax Blues en Calden Get It Right. Natuurlijk hier op die antennen van Radio Texel. We gaan eventjes wat van U2 draaien. We kunnen eventjes, bakken gewoon deze plaat. Vertigo! Nieuw natuurlijk nieuw album, maar we dachten pakken even een oudje erbij. Voor hen. Vertigo, lekker.

Rolling Stones en Tumbling Dice. Ja, we beginnen toch een beetje. Ja, we hebben toegevend 2008. We gaan terug naar 2008. Toen kregen we toegevend muziek. Weet je, het Amy Winehouse kreeg je gegeven. Maar je had ook gegeven dat je natuurlijk Lily Allen. Lily Allen natuurlijk, ze een beetje 2006 is een beetje doorgebroken met Smile. Ik, echt gewoon een beetje mijn tijd. Zeg maar. We kennen het ook al van een nieuwe. Ja, heel veel, ze treedt nog steeds trouwens op. We kennen ook al van The Fair. En het nummer van Fuck You. Wat heel veel. Mocht werd het niet echt gezongen. Maar later heeft ze ook nog. Not Fair. Heeft ze ook nog. Heeft ze ook nog gezongen. Dus. Maar Ellen's nummers. Ja, het is echt een beetje. Ja, schools. Ja. Bent. Maar als we toch over Rolling Stones, Brits. Het was echt een, echt een beetje de Britse tijd. Weet je, dat natuurlijk Amy Winehouse wat uitkwam. Je had natuurlijk, en natuurlijk Lily Allen. Ja, allemaal van die meiden uit Brits, Groot-Brittannië. Ook toen muziek in de top 40. Not Fair. Oh, he treats me with respect.

0: Tiet voor wat Tesselse muziek.
1: Funk it up, boys.

0: get a corpse to be funky.
1: Jack Brass en de Funky Corpse. Nog eventjes wat Tessels muziek. Ik zou zeggen, fijn een avond nog. En welterusten. En een heel fijn weekend vanaf morgen. En bye bye man. Tot volgende week.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyad gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Het jij verschuren met het NOS-journaal. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. De meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Je bent net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.
3: Geluk

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: alles op de
1: mof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.